wijken, kiki miki. Je mag olie in alles wijken, kiki miki. Jan moet doen met olie her, kiki miki. Olie min en mooi bel, kiki miki. Kids uit uwe lijken, kiki miki. Rat al bono kijken, kiki miki. Ja, goeie wiegma zat als alle, kiki miki. Polen en middag in ons kala, kiki miki.